mij gauw en blank. Als je voet naar mij toe komt, oh Pamperlang, die bent er bang. Pamperlang, die groot verlangen mij.

0: handschoenen zit nie. Dit is die Usher Roll 2025 en het was 400 rock choir members from Elaine Wilson's choirs in Glasgow and in Edinburgh performing in the Usher Hall Edinburgh on the 31st of May 2025. So dis 'n jaar gelede to celebrate 15 years of singing together.
1: Het jy ooit skoolkoor gesing?
0: Nee, my doel was dit nie cool nie, dit was it was frowned upon.
1: Het jy muziek geneem, gitaar, klavier, enigiets?
0: Ek het een blokkie gespeel.
1: Wat is een blokkie?
0: Ons het blokkies gehad, ons het een slagorkest gehad.
1: Ja, maar dit is een rechte instrument, wat is een blokkie?
0: Dit is een blokkie, het het een blokkie en dan tap je om so.
1: Een beetje sy moet te sê, maar ek denk jy vrou dit vir jou gegee om jou bezig te hou.
0: Sy
1: het. Soos, ons moet vir Wimpie op een manier bezig hou en hy kan nie een instrument speel of sing nie. So.
0: Correct.
1: Wimpie, jy is baie belangrik, slaan vir ons hier die blokkie.
0: Ja, maar, ja. Die ander rugbyspelers het die driehoekie gespeel, so ek het gesê, Rafiki, geef my die blokkie.
1: Tenminste so iets substaan.
0: Mm.
1: Okay.
0: Misschien kan die luisteraars vir ons sê, wat het jy gespeel in die slagorkies?
1: Ek het klavier gespeel, so, en zielfoon.
0: Daar was ook so ding met jy so geskit het met klokkies.
1: Ek gaan nodig hier dat jy weer door handbeweging moet wijs, want ek nie helemaal verstaan. Ek weet jy dit gedoen, ja. Maar ek dink weer is een instrument wat...
0: Gelukkig het ek die bijzonder opgehaad. Mense sal sê, you doing that way too...
1: Way too rehearsed.
0: Way too rehearsed. So, Kip Boer het een nieuwe song gerelease. Hy het twee nieuwes gerelease. Vrijdag, die ene is Janie's Story. En die ene is hier in Dying on the Vine. Ek hou hiervan.

bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Westcare Doctors and Dentist Group se spesialis huisarts Dr. Jacques West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-300-9551.
3: Op radio weer.
4: Goeiemôre Bokke, dit is 6 minute na 10 in die oggend. Kom ons kyk gou-gou wat maak die weer vandag vir jou. Dit is 19 in die stad, 22 in die Parel, 23 vir Malmesbury en Ceres, 19 in Langebaan, 23 vir Redlinghuislyn William en Vredendaal. In Calvinia sal het bietjie warmer wees op 28 grade, Sutherland 25, 30 vir Lynsburg, Woester op 27, 20 grade vir Grabouw en Hermanus, Mosselbaai, George en Plate op 21, Riversdal 26, 33 in Lynsburg en Beaufort West nog warmer op een maximum van 35 grade. Windspoed van 30 km per uur en het is mistig en het is bewolkerig en het is maar een grijserige dag hier in die Weeskaap.
3: Ook Radio 4.

0: and safe hands.
1: Safe hands.
2: Wow, that's great.
3: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Ek moes ek wou ek sou so sê Ivan Roo met jou hier op Bok Radio. Baie dankie vir die inject 074-2989. Penny's vraag vandag: I'm the highest selling album of all time by an Australian rock band. My cover is completely black, featuring a silhouette of a bell, and I was released in 1980 as a tribute to the band's late singer Bon Scott. Jy het ingecheck, dankie daarvoor. Tyron Spykerman wat sê, hello, Triple H, linker loopkrapper vandag is ACDC, Back in Black. Lekker maandag vir jou verder, Amy vanuit Canada het ingeleur. Hallo daar, Amy. Lekker maandag vir jou daar in Canada. Hallo, Bokradio.
1: Triple H, Mara, hoe betaal, goed jong, weet jy of ek my naam nog aan knater maak, maar is, die antwoord is Back in Black van ACDC, maar marre trappelet, ek hoop het gaan goed, ek is hier.
0: Dankie vir jou, hemte lekker dag verder, Steven Wingman.
2: Marre trappelet, vandagse antwoord is ACDC, so Back in Black, great album.
0: Dit is nee, dankie vir jou, lekker maandag vir jou verder, ACDC, Back in Black, so sê Rudy. Dankie vir jou Rudy, lekker dag verder, he. Hallo my Sugarboo, Tasha check in van Durbanville. Bezig om kantore te trek, so ek het Penny heeltemal gemis, toe maar ons ook, ons trek self, chaos, dit is, jou vry dinge van die getrekkerij, nee, ons is sterk te jou kant, lekker dag vir al my bokmaaikies, dankie vir jou, Tasha, dan, Irene checking in, dankie vir jou Irene, Charlotte het ingecheck, dankie vir jou Charlotte, groete ook daai kant, van uit Florida, United States of America. Back in Black, ACDC. So, so Jolandi Wink. Dank vir jou, Jolandi. Jy hebt een lekker dag verder. Hallo, Bokradio.
3: Goedemiddag, Heinrich. Dit is in very cool here, Hannes Roberts hier.
0: Hi.
3: Heinrich, het is blij om te horen. Jy is veilig voor die werk. En dat jy een wonderlijke dag verder sal hee. Dank je voor die great show. Eindig net een vinnige vraagje, ek hoor al twee keer nou al dat Bokradio trek, wil graag weet waar toe trek Bokradio nou.
0: Ons sal binnenkort ons tuiste bekend maak, sodra ons in is. So, dankie daarvoor, nie te ver nie, kan dit vir jou sê. Hallo Bokradio, die antwoord is ACDC, Back on Black Lobo, dankie vir jou Lobo, en dan Jax vanuit Boston. Dankie vir jou, waardeer het oprecht. Right, Penny, we've done the check-ins, what's the answer?
4: Today's music-related, Linker Lob Crupper. I am the highest-selling album of all time by an Australian rock band. My cover is completely black, featuring a silhouette of a bell, and I was released in 1980 as a tribute to the band's late singer, Bon Scott. What album am I? The answer is Back in Black by ACDC. There you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well,

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Wel, 23 na 2, jy, ach, ja, na 2 lever, jy is by Bokke Radio, goeiemiddag. Ek moet seker maak van die datum en die tyd. Wat een week, heel wat gebeurtenis hierdie week, ons is bezig om te trek. Kip Moor is op pad Johannesburg toe. Volgende week, dan is hy in die Kaap. A lot of things happening, ek hoop het gaan goed met jou gepraat van Kip Moor. En hierdie is specifiek gemik op ons vriende, ons in die Kaap. iTickets.co.za, is daar nog een paar extra sitplekke ingebring vir Kip Moor se vertoning die 23ste en 24ste Oktober by Grand Arena, Grand West. Wikkel, die kaartjies vlieg, tyd is nou bittermin.
2: Hallo, Halfway Tiger Verlaai.
3: Hi, ek het 'n Cherry. Kan Halfway Tiger Verlaai hom dalk diens?
2: Beslis.
3: Geely, iCar?
2: Natuurlik.
3: Wat van 'n ander fabrikant buite diensplan? Al het ek hom daar gekoop net.
2: Enige voertuig is welkom.
4: Vir roetinedienste en herstelwerk, Halfway Tiger Verlaai se diensentrum 320 Durbanweg is lekker sentraal en weekstaal oop van 7:30 tot 5. Halfway Tiger Verlaai, enige voertuig welkom, kundige kosstandaard.
5: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
6: Bokke Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Magic Bulk Radio. Why are you going to be so rude? 25 minute voor 4. Ons kyk op die maandag wat ek vir jou die afgelope naweek se top 10 van die top 20 deurgee. Op nummer 10 het ons Coolbox Konings, Not Copricus Nel, dan Kurt Darren, Zian, Zaan Sonnekes met Maisie Maisie. Op nummer 8, François van Kouk, Zaan Sonnekes, die keer met Lewe. En dan op nummer 7 is dit die Jubels Fantasties en Tashé met Sonder Jou is Sonde. Jippie kan jy, Rikus, Rian, Appel en Bok. Op nummer 5, Demi Limoer en Jacobus met Probeer. Dan op nummer 4 is dit Winterhotel Heuning. Bok van Blerk, se Hart van een Leeuw, skuif van die nummer 1 posiesie af 3 toe. Taryn Lam met Antarctica op nummer 2 en dan Splinter Need op nummer 1 is dit Rian Benardi met Lof.

0: wat move of track in die liedjie het. Okay, ons gaan dit voorlê aan jou. Maar tot my dan.
1: Just move on up.
0: Oh, sing it, sing it.
1: My peace of your mind.
0: En jou mening, wat is die beste liedjie? Wat het net met track? Okay, wel, dit hoef nie te gaan oor track nie. Die ou hoef letterlijk net te sing track. Of move.
2: Dink jy, as Johan sal gespeel het, het ek sê, wat jou goed in druk vir, hè?
0: 100%. Kijk, dit is die kompje, ek ben hier volgende paar minuut, moet nergens een gaan. Hier is John Welcher,

0: mood for a goeie week.
1: Ik ben niet veel lichtig.
0: Hey.
1: I might be rude, but I'm not a liar. Okay, goeie keer, meneer. Kijk, dan gaan we het weer kijk, ik heb je gezegd. Eerstens, met een jongman in die huis, dat is twee dingen waarover ik spijt is. Een van hulle is dat ik hem voorgesteld heb aan die treffer. What does the fox say?
0: Ik heb dit al zelf ervoor. Oh, dat hij nogal zou van duidelijk.
1: Dit is zijn hele persoonlijkheid. Hij wil net alles wat een vos is, wil hij haar nooit.
0: Nee, Sian. Nee.
1: Dat was nog een spijt wat ik heb, maar ik wil niet nou daarover praten. Maar ik is niet spijt dat ik die volgende in mijn lighties leven ingebring het. Hierdie ding is awesome. Want het is ook een great movie.
0: Okay.
1: Beetje underrated.
0: Is het?
1: Die Madagascar.
2: I like the movie.
1: En is die beste movie.
2: I like the movie. You like the
1: move it.
2: I like the movie.
1: Ja, man. Dit is vibes. Als je nog een build-up deed, het is niet dadelijk go.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to.
0: Ik weet niet wat ik gedink het jy gaan kies nie, maar het was nie.
1: Dood ernstig.
0: Dood ernstig.
1: Kijk, so, dis ons twee keuses. Sian krijg hierdie ookie, I like to move it, van die Madagascar rolpret. Monique krijg jy,
0: I like the way van Body Rockers.
1: 074-2009-89. Hier is weer nog een move-treffer om ons te krijgen tot by die nieuws. Hier van mij gaan slingen, Kevin Powers en Shaboozy. So, dan was Move On.

0: is Joe Black in Springfield, ook Radio 98.9 FM. Voordat jouw move in trek treffers, moves like Jagger.
1: Ja, zei weer.
0: Ja, ik plat in movement. Ik heb afgekomen met een stukje hukkerasies aan mijn
1: kant. Zijn, wanneer laatst die met water zien?
0: Gisteren.
1: Het jou oor die ruimpie, het jou maak weer die ruimpie geleer. Ek het altijd as ek as kind gehek, dan moet ek gesê het, ek in die huk stap oor die see, die huk bly daar en ek kom weer.
0: Ja, nee.
1: En dit het nooit gewerk nie, maar toch het ek elke keer, nou nog as een groot mens sit ek.
0: Die awesome opding werk nie.
1: Ek verstaan nie dit nie, dit werk soos een bom elke keer vir my. Maar ok, jy moet nou my huk hier sit.
0: Vir kinders?
1: Dit, ek is nie een kind nie.
0: Nie vir my nie, ok. So, baie dankie, ons weet van die technische foutjes wat, wat ons weer sit, baie dankie vir die, land weet, ons is bezig om te trek, en te hek, op die sale tyd, so, dit mag ook nog kom en gaan.
1: Ja, nie net die klanke nie, maar ook die aansuiting.
0: Ja, ons het, wel, nou nie enig iets verband met my gehukkerij nie, maar ons het een baie professionele technische groep, en ons allemaal werk onverpoost, om die ding so glad as moontlik te hou. Dis ek om vandag se thema vir die bokliekie, is trek.
1: Ja, is trek, want ons is aan die trek, ons maak een groot skuif, so dis een bykie gaas, ja. Daar is een paar dinge hier en daar, wees geduldig met ons, ons beloof is moet te werk.
0: Ja, Monique het, I like the way you move, geniet jy jouself.
1: Vreselik.
0: Ek het, I like the move it, van Madagascar, en dinge is baie taai.
1: Het is.
0: Guys, hierdie is so embarrassing. En ek moet nou nog een live read ook doen. So kom ons kyk gewoon na jou paie.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou verkeer. Daar was een ongeluk by voortrekker weg onder die M5 by Maitland. Wegsloopdienste is daar op die toneel. Dan ook een ongeluk op die M5 suidwaarts by Berkeley weg. Een vrachtmotor en een kar daar betrokke. En dan natuurlijk ook die swaarmotor voertuig ongeluk. Dus een vrachtmotor in een brug vast by die M5 Kromboom weg. Kyk asblief daar uit daarvoor. Verder, as jy nog iets teekom, laat weet vir my is 074-2099.
2: Uitklok verkeer. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
3: Ons doen dit alles.
2: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voordat by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
0: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Cape Moor concert in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou dit nou. Cape Moor, vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien vir jou daar.
2: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.
0: En baie lekker hier saam met jou, dis so suiker wat gesteel word, like het vir my. Het
1: gaan heerlik hier binnen.
0: Oh, uitstekend, ok, so ons het jou wenlikkie.
1: Het ons.
0: Met een enkele ou stemmekie, jou beste ooit.
1: Kijk.
0: Want het kom by treffers oor track of move.
1: Hey!
0: Meneer ek het hom op dag 1. Body Rock is unlike the way you move. Geluk.
1: Dankie.
0: Monique.
1: Dankie.
0: Nou moet jy beweeg.
1: Hey.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeBe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.
3: Sal is vandag net een bykie minder wind en wolke kapse doore. Op een maximum van 18, Langebaan 17, Hermanus Strand, bijna op 16, Parel, Hammersbury 22, 24 moore in Worcester, Kling William 26 en Brackenfell moore 21.
4: Klok weer. Wolke Radio, jou plankbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word by trots aan jou gebring deur Inemaai Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: Dus muziek van Monk Amber in The Proof via Bokradio 94.5. Maar laat ik som doen. Zijn ze 25 minuten over 6. Uitklok, Zian Monique, somdien tot met 7 uur. Dimpie wat vra, is daar problemen met die uitsendings? Wel, ons is bezig om te trek, so,
1: ons is.
0: Wees maar net geduldig. Het voel ons, het nou al menigte keer gesê, sê dat jy gevra het.
1: Ons is soos Bok van Black, want het is tijd om te trek.
0: Yes, so, gee ons een oomlik, ons sal daar wees. Voor nou speel ons, letterlijk is jy slimmer as iemand in groot 5.
1: Daai een.
0: Yes, okay, uitstekend. So, ons het vir jou 20 vraag gehad, en ons het vir jou gesê, gaan vir jou dop hou, as jy cheat.
1: Ek gaan vir jou sê, hier is een paar mense wat ek amper 100% seker is vandag.
0: Nee, dat gevoel.
1: Het gecheat.
0: Okay.
1: En ek gaan vir jou sê, hoekom? Want meer as een persoon het diezelfde verkeerde antwoord gegee.
0: Oeh, is een bietjie afgekyk.
1: Wat vir my sê, dat ons allemaal of by ChatGPT of iwis gaan vra het en gaan soek het. So, ek gaan nou vir jou nou sê, ek sê nou mooi, vandaag gaan jy nie

0: Bruce Wayne.
1: I'm vengeance.
0: Maar hij is ons eie Batman.
2: I live in the shadows.
3: Brent Wayne de Wit, werksaande van 6 tot 9 op Bok Radio.

0: Je kan al te zijn aanzet dat je blauw op jouw gezicht. Maar als niks voor jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
1: Harder als jouw tannie, zo binnen.

0: Amiga en Too Bad hier op Boek Radio in Havana. Lekker song vir jou, dis nou precies 11:30 en is Gerard Skopert saam met jou keier hier op die late aand met Gerard, net hier op Boek Radio. Boodskap gekry van Neil en Neil sê vir my, lekker soos altyd om na julle te luister hier in ons huis in die VSA. Groete van Neil, Jolandi, aan Amelia en uit Florida, Oakland uit. Baie baie dankie Neil. Dankie julle met julle dag nou geniet, nee. En baie dankie dat jy nog steeds ingeskakel is en altyd luister na Bok Radio. Is lekker om van julle te hoor, al die paar dae uit Oakland, Florida uit, is Neil, Jolandi en Amelia. Baie dankie julle, lekker aand daar vir julle, lekker dag vir julle, hoor. Wel is nou, hoe laat is het nou daar by julle? Dit is 12 uur, so 6, omtrent so 6 hierdie aand daar by julle, se krijg, of so, ek is nou nie heeltemaal seker nie, maar of dalk 5:30, maar ja, julle gaan seker nou aand ete eet, maar baie dankie dat julle ingeskakel is.
1: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op

ons vat een bykie, geef my nog een bykie, ek soek nog een ietsie in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat een bykie vast.